zee, koppig breekt aan hoge duinen en witte vlokken schuin uiteenslaan op de kruinen wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijken duin de grijze nevel valt wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land, wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken die in dit vlakke land

Waar de oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water.

lichter van als keilies, wanneer de noordenwind de vlakte vieren deelt, wanneer de noordenwind onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land, wanneer de Schelde blinkt in zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zon Japon.